Izanga vipi? Izanga vipi? Izanga vipi? Izanga vipi? Izanga vipi? Izanga vipi? Izanga vipi? Izanga vipi? Izanga vipi? Izanga vipi?